0: zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2000.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 's avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het volop zonnig met enkele dunne wolkenvelden in het noordwesten. Het blijft droog en de temperaturen liggen tussen 24 en 28 graden met een zwakke zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Hou je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.

0: Frans van der Heuvel een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City, ten noorden van Manila. De vermiste werkt op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden.
1: Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en 1 persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen en het Witte Huis ging korte tijd op slot. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen baalvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Frans van der Heuvel een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk

0: elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van B-Side op Girl Power Radio. Waar ik op deze prachtige zondagochtend, 24 mei alweer, je mee mag nemen naar de B-kant van de plaat. Want er is zoveel moois te ontdekken, wat we eigenlijk nooit te horen krijgen. Als we altijd maar in ons eigen algoritmetje blijven. Niet alleen extern, maar ook intern. Dus zie de komende 2 uur als een soort tournee waar we als echte ontdekkingsreizigers de rijke muziekgeschiedenis induiken en een keer wat anders gaan horen dan de gebruikelijke programmering van Girl Power Radio. Ik heb weer leuke dingen op het programma, zoals een nieuwe van jazz tot hip-hop het komende uur en natuurlijk een Hidden Pearls. Dus pak een lekker kopje thee erbij en of een kopje koffie, maak een lekker ontbijtje, dan gaan wij lekker genieten.

Ja, en hoe kan je zondag nou beter beginnen dan met een house party van Fred Weasley? Weasley. Het is Fred Weasley. Daarvoor luisterden we naar Birdland van Weather Report en Electric Avenue van Eddie Grant. Ja, en dan gaan we nu gewoon lekker door naar een nieuwe van jazz tot hip-hop. Ik heb nog geen jingle, maar dit was mijn jingle. Ja, want ik heb weer een nieuwe van jazz tot hip-hop voor jullie. Namelijk David Axelrod. En David Axelrod is een muzikant, een componist, een producer. Hij doet het allemaal. Vooral in de jaren 70 was hij erg actief. En hij maakte het nummer Holy Thursday. En het is echt, denk ik, wel een van mijn favoriete liedjes. Die ik echt al sinds mijn, denk ik, 16e luister. En ik ontdekte het door Pete Rock. Pete Rock heeft namelijk een nummer gemaakt, Think Twice. En heeft deze sample van het nummer Holy Thursday gebruikt. En daar een nieuw nummer mee gemaakt. Dus daar gaan wij nu lekker van genieten. Geniet ervan.

Ja, super chill. Echt super chill. Je moet gewoon lekker erin blijven hangen in het loopie. Goed. We gaan lekker door, want het tweede nummer wat ik heb duurt echt heel erg lang. Dus bereid je alvast voor. Nou is het wel een artiest die we allemaal wel kennen en leuk vinden. Het nummer duurt 9 minuten, dus bereid je voor. Het is namelijk Funky Drummer Part 1 en Part 2. Nou kun je je voorstellen dat als een nummer 9 minuten duurt, dat het heel saai kan worden. Nou is het James Brown, dus James Brown is niet heel saai. En er is ook voor de hip-hop scene genoeg om uit te kiezen. Dit nummer is echt tig keer gebruikt om nieuwe nummers mee te maken. Maar we gaan nu terug naar de roots van hip-hop. Naar N.W.A. met Fuck the Police.

En dan zijn wij alweer aangekomen aan de Hidden Pearls van deze twee weken. De Hidden Pearls van deze week. Ik heb namelijk hele speciale liedjes en artiesten in de aanbieding. Ik denk dat een paar luisteraars ze misschien wel kennen. Maar goed, ik zit af en toe in mijn Discover Weekly te struinen. En af en toe vind je dan een nummer. En dan moet ik het ook altijd even controleren of het geen AI is. Want hè, er is heel erg veel AI in de omloop. Maar dit zijn toch echt artiesten. Ik heb namelijk Alan Stone in de aanbieding. En Alan Stone is een echte soul-ras artiest. Heeft eigenlijk niet zo heel erg veel luisteraars per maand. Hij heeft maar 500.000. Dus het is echt een hidden pearl. En hij heeft samen met, en dan moet ik het even goed zeggen, Alessia Cara een nummer gemaakt. En zij heeft een Grammy gewonnen. En is een Canadian songwriter die bij Def Jam zit. Nou, die hebben de armen ineengesloten. Maakten een prachtig nummer. En dat heet The Bed I Made.

0: City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Je luistert nog altijd naar B-Side op Girl Power Radio, waar ik je om de 2 weken mee mag nemen naar de B-kant van de plaat. En je dus ook mag kennis laten maken met nieuwe artiesten, oude artiesten, nummers die je nog niet kende, misschien wel al kende, maar misschien van een andere artiest waren. En ga zo maar door. En we zijn aangebroken bij het tweede uur. En dat betekent dat wij een ode aan gaan geven aan dit keer. Sister Rosetta Tharpe. Zij leefde van 1915 tot 1973 en stond bekend als een gitariste, zangeres en componist. En in de jaren 30 en 40 van de 20ste eeuw werd Tharpe bekend met haar bijzondere swingende interpretaties van gospelmuziek. Zij gaf deze een unieke touch door de tekst van spirituals te combineren met een ritmische blues op haar elektrische Gibson. Misschien zijn er op Instagram wel filmpjes van haar, heb je wel voorbij zien komen, dat er een donkere dame gitaar staat te knallen met een mooie lange jurk aan. Nou, dat is Sister Rosetta Tharpe. Zij wordt toch wel ook als een van de grondleggers van de rock and roll gezien. Want haar nummers waren zo swingend. Dat werd al bijna rock'n'roll. Ik ga het niet al te lang erop door. Maar goed, zij heeft heel veel invloed gehad op artiesten als Little Richard, Johnny Cash, Elvis Presley en Jerry Lee Lewis. Dus zij is echt de inspiration for. Het achtergrondkoor waar Tharpe mee op tournee gaat, was de Jordanaires. Werden later door de producent van Presley ook nog onder contract genomen. En dan is er ook nog een documentaire over haar te zien. Dat heet The Godmother of Rock and Roll, Sister Rosetta Tharpe. Die is vast wel ergens te vinden op YouTube. Dus check het vooral even uit. Ze is de moeite waard. We gaan luisteren naar Two Little Fishes, Five Loaves of Something. De tekst is... Wacht even. Kan ik dat zien? Oh ja. Two little fishes and five loaves of bread. Ja, dat is nog echt van die tijd, hè? Shout, sister, shout. En we eindigen met My Journey to the Sky. Dus nou ja, here is Sister Rosetta Tharpe.

Ik krijg altijd zoveel inspiratie als ik luister naar de originators van bepaalde muziek. En dus ook zo bij Sister Rosetta Tharpe. Want ja, ik ben natuurlijk songwriter. En ik ben altijd heel benieuwd naar hoe ze het toen deden. En hoe kan ik dat gebruiken in de muziek die ik nu maak. Dus dat is een heel mooi bruggetje naar de Shameless Self-Promotion. Woehoe! Want ik heb deze week weer hele, hele fijne artiesten voor jullie in de aanbieding. Ja, en hoe doen die artiesten dat dan? Hoe nemen zij die inspiraties van toen? En maken zij daar een totaal eigen dingetje van? Nou, we gaan zo meteen lekker luisteren naar Timber met That Boy. Die heb ik al een keer gedraaid. Maar Timber is een doorgewinterde countryzanger en schrijver en songwriter. En hij heeft een heel mooi liedje gemaakt over de kinderen, de jongens die nu moeten opgroeien in de cultuur waarin we leven. En hoe moeilijk dat kan zijn. Dus niet alleen hoe moeilijk dat is. Luister er maar gewoon naar. Maar nu eerst gaan we naar Romy. Ik heb al een keertje haar voorprogramma mogen doen. Maar ik mag weer met haar het podium gaan delen, namelijk. Over 4 daagjes, de 28e in Den Haag, in De Paap. Dus kom vooral langs als je heel erg benieuwd bent naar Romy. Maar ook naar ik en mijn band. Naar mij en mijn band, moet ik wel goed zeggen. Dus 28e in De Paap. Kom gezellig langs. Hier is Romy.

Dit was de nieuwe single. Ja, dames en heren, ze is weer bezig. De nieuwe single van Jasmine Dusk. Check deze dame uit. Check haar uit. Want het is echt de moeite waard. Ze maakt hele mooie. Ze produceert ook alles zelf. Dus alles wat je hebt gehoord, dat heeft ze echt zelf gemaakt. Daar is niemand bij betrokken geraakt. Dus dat is echt wel de moeite waard. En daarvoor luisterden we, en moet ik het wel goed uitzeggen, Lysia. Lysia is een dame die ik regelmatig tegenkom op open mics. Voorspeelavondjes, dingetjes in Rotterdam, maar ook in Den Haag. En zij heeft een heel fijne, heel fijne, breekbare, bijna kristallen stem. Dus ik vond het wel de moeite waard om haar ook eventjes een shine momentje te geven. Dus ik hoop dat jullie van ze hebben genoten. Check ze vooral uit, want alles is te vinden op de streaming services. Maar, lieve zondagsluisteraar, we zijn alweer bijna op de helft van het tweede uur. Dus dat betekent dat we nog maar een half uurtje kunnen genieten van lekkere muziek. Nee, dat is niet waar. Hierna komt natuurlijk ook gewoon weer keiharde bangers. Maar voor mijn uurtje is het dan wel weer voorbij voor de komende twee weken. Dus ik ga jullie even blij maken met wat bangers die ik echte bangers vind. Zoals onze Robin dat zo mooi zegt. Maar niet bangers van nu, maar bangers van toen. Waarvan er twee in ieder geval, weet ik, pas eigenlijk jaren later, dus heb ik het echt over decennia later, bekend zijn geworden met hun nummer. Dus die waren al decennia uit en zijn toen in allerlei reclames of in reclames vooral terechtgekomen, waardoor ze opeens een vlucht maakten en opeens heel erg veel streams kregen. We gaan luisteren naar Dee Edwards met Why Can't There Be Love, California Soul, maar nu eerst Don Varden met

Ja, lieve zondagsgenieters. Het is alweer bijna 12 uur. En dat betekent dat mijn show er weer op zit. Maar niet voordat ik jullie mag nog wat mee mag geven. Namelijk, scheur open en gaan. Want er is niks lekkerders dan op de zondag de buren vervelen en keihard de muziek aanzetten. Op een standje 10 en gewoon lekker meegillen met die muziek. Dus ik heb weer wat heerlijke, heerlijke meezingers voor jullie. Die we dit keer ook wel echt allemaal kennen. namelijk Stevie Wonder, Whitney Houston, Michael Jackson en natuurlijk onze Aretha Franklin. Dus tot over 2 weken. Doei!

0: Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een aanslaande brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is één persoon overleden. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat er geen gewonden waren. De politie heeft het overlijden bevestigd. De 27 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag werden aangehouden op Utrecht Centraal, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blokkeerden rond gisteren meerdere sporen. Een actie die vooraf door de Utrechtse driehoek was verboden. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari heeft een LNG-tanker de straat van Hormuz verlaten richting India. Het gaat om het schip Alhambra, dat LNG vervoert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Bloomberg op basis van scheepstrekkinggegevens. En de Fender Stratocaster is al 70 jaar een icoon in popmuziek, geliefd bij topgitaristen en amateurs. Fender won een rechtszaak in Duitsland om namaak te verbieden en eist nu dat Europese fabrikanten stoppen met verkoop. Dit leidt tot veel kritiek en zorgen over banenverlies.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

Hou je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.

0: ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dat heeft ECB-bestuurder Hotsman gezegd tijdens een tweedaagse vergadering van EU-ministers van Financiën op Cyprus. De aanhoudende spanningen zouden voor toenemende economische onzekerheid en hogere energieprijzen zorgen. Hierdoor kan de inflatie opnieuw oplopen. Voorlopig houdt de ECB de rente echter nog ongewijzigd. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. En kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten werd een trein met militairen en hun gezinnen in de stad Quetta geramd door een auto, waarna een grote explosie volgde.

0: loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had er eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier Merz noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En tot zover het nieuws.

ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Volgens Erkens blijft het contact met China belangrijk vanwege de handel en economie. Tijdens het bezoek sprak hij over energie, industrie en concurrentie. Over gevoelige binnenlandse kwesties in China is niet gesproken. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En wie vandaag nog naar het strand wil, moet rekening houden met flinke drukte. De parkeerplaatsen bij Scheveningen en Kijkduin zitten vol door het warme pinksterweer. De gemeente Den Haag roept strandgangers die nog even van de zon willen genieten op om met het openbaar vervoer, fiets of met de scooter te komen. En tot zover het nieuws.

van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.

0: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en ramde haar aan. Hij vluchtte toen twee fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

via blote voetjes hier naartoe komen rennen om de rest van deze wedstrijd te zien. Kan gewoon allemaal nog. Entree is gratis. En nou ja, je bier moet je wel zelf betalen. Behalve als je heel, heel aardig bent voor Daniek. Moet je het nog steeds zelf betalen. We hebben vanavond weer 3 bands. In willekeurige volgorde zijn dat DK, Rebirth, A Better Place en Zoef. En het is tijd om te gaan starten met niemand minder dan... en daarom wil ik een hysterisch applaus. Ik wil dat mensen naar voren komen en gaan joelen. Want hier is Zoef!

Sweet, sweet. Yes. Dank jullie wel. Nightlife. Highlight.

Yes, dank jullie wel. Dank jullie wel. Voordat we verder gaan, ik had het net al gezegd, maar ik ben de Soef. Normaal heb ik een band om me heen, die kon er vandaag helaas niet bij zijn. Dus de laptop is vandaag de band. Ook hartstikke leuk. Ik heb al wat leuke tunes voorbij zien komen van de andere bands. Ik heb ook wat zomertunes gemaakt. En ik zou het heel erg leuk vinden als jullie na afloop aan mij willen vertellen wat jullie vinden dat de Soef zomerhit moet worden. En misschien breng ik hem dan wel uit, wie weet. De volgende tune komt op de nieuwe plaat. En vandaag, voor jullie...

achter. Het is wel goed zo. Die pijn die wordt wel zachter. Met een vandaag gevoel.

Yes, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Dankjewel Zomerhit, dankjewel Café de Maatschappij. Hey. We zijn immers in Den Haag en het toeval wil dat ik terugkeer naar Den Haag. Misschien via de Zomerhit, maar sowieso over 2 weken op Kaderok. Over 3 weken op het Fruitfestival en over een kleine maand op de parade. Dus wees erbij als je dit leuk vindt. Het volgende nummer. Wie weet ook een potentiële zomerhit. Het gaat over mijn famous face.

0: Weet je wat het is?
1: Ik heb die famous face.
0: Ik heb die famous face. Kijk maar. Oh, jij hebt ook een famous face. Oh, jij ook.
1: Crazy.
0: Crazy.

Het is voorbij. Yes. Dank jullie wel. Het volgende nummer gaat over de liefde. En hoe ik graag elke jonge twintiger wil aanmoedigen om, als het even spannend is, dat het helemaal oké is. Maar ja, om er dan toch voor te gaan, jongens. Want het is het echt waard, hoor, die liefde. En het is soms eng. Dat vind ik ook. Maar als je echt van iemand houdt, niet zeiken en ervoor gaan.

Yes, dank jullie wel. Sorry als ik iemand schopte, dat was niet de bedoeling. Het was goed bedoeld. Hoeveel tijd heb ik nog? 12 minuten. Oh shit, jongens. Ik word gebeld. Sorry, dan moet ik even nemen. 1 seconde hoor. Ik moet deze even nemen. Ja, nee man, hij is weer leeg.

Ja, dat was onze moderne versie van... Dankjewel. Dankjewel. Dat was onze moderne versie van De Bom van Doe Maar. Gezien de huidige tijd. Maar goed, ik denk niet zomaar hitwaardig. Het volgende nummer is dat wellicht wel. Hoeveel tijd heb ik nog? Zullen we nog twee doen, jongens? Ja? Oké. Okay. Die heb ik al gedaan. Nou, deze dan maar.

0: Ik ben al iets te veel eraan gaan hechten.
1: Yes, dank jullie wel. Oké, jongens, we hebben nog, dank jullie wel. We hebben nog tijd voor één liedje. En ja, ik ben de Soef. Binnenkort dus in Den Haag op diverse podia, festivals. Kom me vinden. Als je nou even wilt checken, waar is er nou precies? En de Spotify en al de internet en al die andere enge dingen. Volg mij even op Instagram. Klik Flits Soef, heet het, mijn pagina. En heel leuk om hier te staan. Dank jullie wel, Maatschappij. Dank jullie wel, Zomerhit. Dank jullie wel, Girl Power Radio. Dank jullie wel, Geluid, Misha, iedereen. En ik kan hier de tent niet verlaten zonder één liedje te hebben gespeeld. Dat nummer gaat namelijk over Den Haag. En misschien is dat dan toch wel de meest geschikte zomerhit. Ja? Ik hoor een hele harde ja. Oké, wie heeft er zin om nog één keer met Sophie te dansen in Den Haag? Hey!

0: Maatschappij, dank jullie wel. Blijf vooraf hangen voor de andere bandjes. Een hele fijne avond. Ik ben Soef. Doei.
1: En dan gaan wij ombouwen voor de volgende band. In de tussentijd is er natuurlijk gewoon muziek en bier voor jullie. En ik wil nog één applaus voor Soef. Kom op zeg. Het is nog een wat. Het spit moet afbijten.

0: Welkom terug. Het is tijd voor band nummer 2. Kom naar voren, met z'n allen. Ja, langzaam maar zeker. Allemaal mensen, oude mensen hè, die naar voren moeten komen. Kom maar. De jury moet naar voren komen. Want dat is ook belangrijk voor de mensen thuis om te weten. Het is niet alleen maar 3 leuke bandjes kijken. Nee, ze strijden om de titel van Haagse zomerhit. En dat betekent dat er ook een jury aanwezig is. Die vol enthousiasme en eerlijkheid gaat beoordelen. Oh, niet eerlijk. €50 kan je winnen, hoor ik net. Nee hoor. Hey, dat is, oh, nou, in dat geval. Ik bied meer. Ja, we hebben net omgebouwd. En dat betekent dat we naar een hele bijzondere volgende band gaan. En dat is DK Rebirth. Ja, ik ben niet omgebouwd, Micha. Oh, flauw. DK Rebirth. En die verdienen net zo'n hartelijk en enthousiast applaus als Soef deed. Dus mag ik jullie horen voor DK Rebirth.
1: Let's go!

Ja, goedenavond. Ja. Wij zijn DK Rebirth en we gaan wat liedjes voor jullie spelen. Eén daarvan is onze zomerhit-inzending, maar die komt nog. Eerst de volgende, Awake. En daar hebben we laatst een videoclip van opgenomen en uitgebracht. Dus als je een keer tijd hebt, kijk eens op YouTube.

Ja, dankjewel. We zijn bij onze zomerhit aangekomen. Het nummer heet Back to the Beginning. Het idee erachter is dat elke zomer heb je weer van die dagen die in elkaar doorbloeden. En elke keer denk je aan het eind van de dag, ah, ik wou dat het weer die ene dag is. En aan het begin van de dag denk je, ah, oh, ik kan niet wachten om de hele dag weer eigenlijk te doen. En dan weer opnieuw te doen. Helemaal cyclisch. Back to the beginning. En het idee ook in het nummer is dat de zomer soms gewoon zijn eigen verhaal schrijft. Dat je eigenlijk maar een beetje meevaart op die mooie zomerdagen. En je gaat dus ook tekst The summer writes its own tale. De zomer schrijft zijn eigen verhaal. Soms in het liedje horen. Back to the beginning.

Stop eens, Wouter. Hoor je dat? Die gitaar? Ugh. Wacht heel even. Gevonden.

Dank je. Dank je wel. Wouter gooit eigenlijk zo bij zoveel mogelijk liedjes zijn stokjes. En ongeveer, 40% van de keren vangt hij hem. Ja, dat moeten we nu verwachten. We gaan naar iets harder nummer. Zometeen ga ik je vragen om even te zakken en dan in de lucht en dan te dansen. Maar dat komt zo.

Dankjewel. We hebben er nog eentje voor je. Wouter, doe je bretels eens goed, man. Ja, hij trumpt veel te hard. We hebben nog eentje. Hij heet Heat. En eigenlijk was deze ook wel goed geweest als zomerhit. Maar we hadden hem al 1,5 jaar geleden gemaakt. Het gaat over jezelf ergens toe moeten zetten. Ook al is het bijvoorbeeld bloedheet. Wij vonden het in ieder geval heel vet hier. Bedankt aan de maatschappij en de organisatoren. Allemaal echt vette avond. Let's go!

0: Wij waren Decay Rebirth. Dankjewel.
1: Ik neem aan niet alleen waren, maar ook nog zijn, toch? Zou wel mooi zijn als dit dan het laatste was. Nee, zo werkt het niet. We hebben nog één band voor jullie in petto, maar ook voor hen moet een beetje omgebouwd worden. Dus het is tijd voor muziek en hard geklus, want zometeen is het tijd voor A Better Place.

Uit. Welkom terug voor de derde en laatste band van vanavond. Ook kans hebben om die titel binnen te halen, om naar de finale te gaan van de Haagse zomerhit. En als je nou de hele tijd dacht, this is a better place. En daardoor dus, a better place, mag ik jullie naar voren hebben. Hysterisch applaus voor a better place.

0: Please tell me I'm not the only one sweating.
1: Definitely

0: Thank you, we were a better place.
1: Ja, wat een avond, jongens. En wat ben ik blij dat ik de jury niet ben. Die staan ook allebei een beetje... Ja, ik snap het. Het is super lastig, dit. Zij gaan uiteraard in beraad op dit moment. Wij gaan ervoor zorgen dat jullie nog helemaal warm en blij zijn. Om zo meteen te horen wie van deze drie meteen naar de finale gaat. Wie naar de halve finale. En van wie wij semi-afscheid moeten nemen. Ik zeg bewust semi, want die komen sowieso nog een keer terug bij ons op Girl Power Radio. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het nu hier zijn. De luisteraars voor het meeluisteren thuis. Jullie hebben pech, want jullie gaan de uitslag niet meer horen. Maar morgen bij ons op de socials zien en in de radioshow horen. Voor jullie een hele fijne avond. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor je eigen

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.